die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 4 uur.
1: Stef Wanstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. Er verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Johan van Meekerenstraat in Reden een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 20:30 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al in lichte laaien. Hoewel het vuur snel werd geblust, kon het voertuig niet meer worden gered. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een auto met piepende banden wegrijden. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

direction of the groove.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen

interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Johan van Meekerenstraat in Reden een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 20:30 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al in lichte laaien. Hoewel het vuur snel werd geblust, kon het voertuig niet meer worden gered. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een auto met piepende banden wegrijden. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 22:00... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Rijkswaterstaat zegt dat er geen staalslakken zijn gebruikt langs de IJssel bij de gemeente Rheden. Er waren zorgen ontstaan na vragen van voormalig PvdA-raadslid Willem Heesen. Eerder bleek dat staalslakken op meerdere plekken in Rheden zijn gebruikt. Daarom werd onderzocht of het materiaal ook langs de rivier lag. Volgens Rijkswaterstaat zijn de oevers en kribben de afgelopen 20 jaar hersteld met waterbouwsteen zoals basalt. Er zijn geen aanwijzingen dat daar staalslakken zijn toegepast.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen.

0: schepen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Johan van Meekerenstraat in Rheden een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 20:30 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al in lichte laaien. Hoewel het vuur snel werd geblust, kon het voertuig niet meer worden gered. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een auto met piepende banden wegrijden. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken,

zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi reisde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen op deze zondige zaterdag 11 juli 2026 is het 10 uur geweest en is het een nieuwe Goedemorgen met Taylor Swift, Armin van Buuren en je hoorde 10cc met Feel the Love. Kijk, ik spreek natuurlijk altijd even naar dat weerbericht. En dat gaat met een warme week aankomen. Dat wordt gewoon weer even een hittegolfje doen. Ik ga je nu in ieder geval heerlijk laten verkoelen en verdrinken in 2 uur lang lekkere muziek hier. Zodat hoor je dadelijk Alain Clark met Love is Everywhere. Na Teddy Swims met Mr. Know It All.

Love is Everywhere, Alan Clark op deze zaterdagochtend hier op Studio Reden. En het was volgens mij een weekje geleden, zoals ik wel eens vaker heb verteld, woon ik zelf in Dieren, in de prachtige gemeente Reden natuurlijk. En ik was laatst bij de Primera en ik liep daar binnen en ik denk, hé, wat hoor ik hier? En als ze daar gewoon Studio Reden op staan. En dat vind ik altijd goed. En het zorgt toch weer een beetje opwinding om dan je eigen zender te horen. En dat is superleuk. En Studio Reden luister jij nu natuurlijk naar. Maar vergeet ook niet dat je ons gewoon mee kan nemen. Hè? Via de app, downloaden op de Google Play Store of op de Apple Store. En dan zoek je naar Studio Reden. En daar kun je live radio luisteren. Bijvoorbeeld naar Danza Kuduro of Billy Crawford met Trackin'.

deze temperatuur is het natuurlijk ook gepaste muziek. En lekker meedansen met Don Omar, Danza Kuduro. En daarvoor uit 2002 alweer was het Billy Crawford met Trackin'. Is het dadelijk Sovereign Light Café van Keane. En nou Billy Idol met Hot in the City.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen door een ongeluk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. Verkeer moet via de vluchtstrook, want door een ongeluk is de rijbaan dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Keen, Sovereign Light Café hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend 11 juli hier op Studio Reden. Hoor je ze dadelijk Train met Drops of Jupiter. Ja, en afgelopen jaar was het natuurlijk weer genoeg om te doen. Een hoop mensen met meningen en het beroerde de hele mediawereld. Want The Voice of Holland kwam terug met allerlei nieuwe regels, allerlei nieuwe afspraken om die ellende van voorheen te voorkomen. En dat betekent dat er ook weer een winnaar was. En die hoor je nu, Ruben Hille, 20 Seconds.
1: Hi.

Train, Drops of Jupiter hier op Studio Reden. En moet je eens heel erg goed luisteren wat je nu hoort. Iemand die ooit een echo heeft gehad van een baby weet precies wat het is. Dit is namelijk de hartslag. En Niels Geuzebroek heeft dit nummer dan ook autobiografisch geschreven. Het prachtige Take Your Time Girl van Niels Geuzebroek hier op Studio Reden.

Jakey Graham, Set Me Free hier op Studio Reden. Kijk ik even naar de klok, wandelen we rustig richting de klok van 11 uur. Hoor je ze dadelijk nog Sonique met Sky na Niall Horan en Dinner Party. En blijf vooral lekker hangen, want volgende uur krijg je natuurlijk Jan van Gelderen die aan mij gaat vertellen wat je kan verwachten van het weer vandaag. Ik denk dat je wel een klein vermoeden hebt. En natuurlijk nog een uur heerlijke muziek. Dus spreek je straks na 11 uur.

0: 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens Amerikaanse

0: Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Afrit Leerdam 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet.

Goedemorgen op deze zaterdag 11 juli 2026. Deze zonnige zaterdag is het alweer 11 uur geweest. En je luistert naar Goedemorgen met Calvin Harris en Joe, End of Beginning. En als laatste hoorde je ook nog Simon Webb met Coming Around Again. Hij heeft de hele Johan Cruijff Arena plat gespeeld. En wat een gigantisch succes was, dat heb ik het natuurlijk over Bruno Mars. Zo dadelijk met On My Soul na The Weeknd. Starboy. I'm trying to

On My Soul, Bruno Mars hier op Studio Reden. Of hij hem gedaan heeft, weet ik niet, want ik ben er zelf niet geweest. Maar hij had wel wat leuke verrassingen voor de mensen in petto. Met natuurlijk de knipoog naar Nederland in de Johan Cruijff Arena. Want de ene avond is hij met oranje spullen het podium opgekomen. Andere avond is hij met een fiets het podium opgekomen. En bij de grande finale kwam hij als Bruno van Gogh, zoals hij het zelf zei. En nam hij eigenlijk het schilderij De Sterrennacht mee het podium op. Ja, dan weet hij zich wel te binden aan de mensen natuurlijk. Hè. Dat heeft hij heel erg goed gedaan. 5 Seconds of Summer staat voor je klaar met Youngblood na Level 42. Lessons in Love.

5 Seconds of Summer met Youngblood hier op Studio Reden. Is het dadelijk die andere artiest die in de Johan Cruijff Arena stond? Ook een tiental, zeg ik uit mijn hoofd, uitverkochte concerten. Harry Styles met American Girls. Na een plaat over ja, de aantrekkelijkheid van liefde. En ook alle pijn die daarbij komt kijken natuurlijk. Of niet natuurlijk, maar ze wel aan te koppelen. Leona Lewis, Bleeding Love.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de werkzaamheden 3 kilometer file bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten vertraging. Op de N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

American Girls van Harry Styles op deze zaterdagochtend 11 juli 2026 is het al 11:30 geweest. En als je nou dit hoort, ja, dan weet je als echte fan natuurlijk al lang welke plaat er gaat komen. En dat is zo bijzonder, want heel veel van zijn platen hebben van die iconische intro's en dan weet je meteen welke er komt. Dit is Michael Jackson met Smooth Criminal.

Een emotionele Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, hier op Studio Reden. En net was het natuurlijk Michael Jackson ook met Smooth Criminal. En dan gaat het volume weer in de studio echt op standje burenruzie. Want oi, wat een heerlijke plaat. Jonas Brothers zo dadelijk met Only Human. Daarvoor komt Jan nog even de studio binnen om jou en mij te vertellen wat we van het weer kunnen verwachten. Ik kan je verklappen, het gaat warm worden. Benson Boone nu eerst met Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

mobieltje is dat, hè? Ik denk, ik ga de bus niet erheen praten. Only Human van de Jonas Brothers hier op Studio Reden. Jan, dankjewel. Ja, het was natuurlijk, als je naar buiten kijkt en een beetje de weersverwachting moet zien, wordt het al lang en breed aangekondigd. Er zit weer een warm weekie aan te komen. Dus hou je cool. En waar je naartoe gaat, neem wat ik al zei. Studio Reden met je mee via de Google Play Store app of de Apple Store app. Of gewoon de website, www.studioreden.nl. Of als je lokaal zit, kan het ook via 106.9 of 107.2 FM. Dat gezegd hebben, daar heb ik nog één leuke verrassing. Want ik ga vanmiddag weer de plaatjes water geven voor collega Fardo van Neerde. Dus ik spreek jou hopelijk straks weer om 2 uur. En blijf lekker hangen hier. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 10 kilometer. Een kwartier is de vertraging 5 minuten op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. A50 Arnhem richting Os bij de Waalbrug. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En 304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: Ja, en ook natuurlijk op je zaterdagmiddag een keertje van harte welkom. Het is 7 na 12 uur en we begonnen met Morgan Wallen samen met Tate McRae en What I Want. En Dua Lipa.

eigenlijk een beetje jammer dat deze plaat zo kort duurt, hè? Nou, krab aan 3 minuten, deze Barry White. Wel even lekker om terug te horen, hè? You see the trouble with me. We gingen even terug naar 1976. Op deze heerlijke zaterdag. Het is vandaag alweer 11 juni 2026. Ja, ik moest even op mijn horloge kijken, hè, welk jaar het was. Ariana Grande is hier.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En je hoorde Tell Me More en ze zijn weer te zien. En ze staan weer op de bühne. 6 augustus staan ze in Tienen in België. Op 13 augustus in Bloemendaal. Dus ja, zoek maar eens even op de website waar ze allemaal te zien zijn. Dit is Bouw.

kinderen aan de slag of zo. Nothing to lose in ieder geval. We hadden ook nog Waylon met The Wicked Way. En Bayusha met The Magnetic. En daarmee begonnen we dit rijtje van drie platen achtereenvolgens. Die uit je speakers

of the World, dat was Miley Cyrus. Nou, laat dat The End of the World nog maar even wegblijven. Want ik wil nog wel eens een paar plaatjes voor je kunnen draaien hier op deze zender. Je luistert naar Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. Eerste uur zit er alweer op, zeg. Ja, het gaat snel, hè. Op deze zaterdag de 11e. Niet gedreurd. We zijn zo nog een uurtje bij je terug naar het nieuws en eventueel verkeersinformatie. Mocht dat er allemaal staan in Gelderland. We gaan eens even terug naar 1987. En dat doen we met de Pet Shop Boys.

0: 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking.

0: Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: En als je bent blijven hangen, dan zou ik zeggen welkom terug. En anders van harte welkom als je net bent ingeschakeld. We begonnen met de script Arms Open.

uit de 90's komt deze Sophie Alex Baxter en Murder on the Dance Floor. Bijna kwart over één alweer bij Studio Reden. Met nu een Chef Special.

beetje af te koelen. En deze Billy Joel, you're the longest time. Zo direct, get the party started. Dat doen we natuurlijk met Pink. En dit is best wel Shut Off the Lights.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen een file van 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 10 minuten op onthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo is de vertraging 25 minuten. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

nog even op die trommel rammelen. Hoe moet de boem? Boom! Ja, nou, dat was dan Sienna Spyro met Material Lover. Volgens mij haar laatste wapenfeit, als ik het allemaal goed begrepen heb. Ik ga je nog even attenderen op onze gratis app. Daar kun je zeg maar al het laatste streeknieuws mee volgen. Maar natuurlijk ook lekker radio luisteren. Om zo'n app in je bezit te krijgen, surf je even naar studioreden.nl voor alle informatie. Aretha Franklin en George Michael, I knew you were waiting.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

was Taylor Dane. We gingen even terug naar 1990. Volgens mij was het de B-kant van The Teller to My Heart. Ja, B-kant had je niet echt meer, maar wel zo'n CD-single. En daar stonden dan wat meerdere nummers op. Waaronder dus deze Prove Your Love. We gaan afscheid van elkaar nemen. Zo direct dan ga je luisteren naar Robert Goulie, want die valt weer in voor Fardo van Eerde. Ik wens je een hele fijne zaterdagmiddag. Tot later.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. Op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En op de N322 Nijmegen beneden Leeuwen bij Deest 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede middag op deze zaterdag 11 juli 2026. Het is 2 uur geweest en een goede middag voelt voor mij wel een beetje als thuiskomen. Hopelijk voor jou ook, met heerlijke muziek hier op Studio Reden. Studio Reden. Met Justin Bieber na Alex Warren en Passenger.

Justin Bieber met Sorry op deze zaterdagmiddag 11 juli. En je denkt van, hey, het is 2 uur geweest, ik hoor Robert Goelie. Het is toch niet de ochtend? Nee, zeker niet. Je luistert naar Goeliemiddag, want ik geef lekker de plaatjes water. Dit hele weekend voor collega Fardo van Neerde tussen 2 en 4. En hij zei tegen mij, Robert, niet vergeten. Ik zie dat dit weekend code geel wordt. Het Nationaal Hitteplan is van kracht en dan moet daar een plaat bij. Ik kan zeggen, Fardo, ik had het niet meer eens met je kunnen zijn. Ja.

0: Een hele mooie, succesvolle samenwerking met niemand minder dan Shaboozy en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Blink Twice heet die inderdaad. En weet je, als het dan lekker weer wordt en de luisteraars van Goedemorgen en ook voorheen, een paar jaar geleden toen ik de lunchshow deed op zaterdag en zondag, die weten dat van mij, dan heb ik altijd een craving voor lekkere muziek, voor zomerse muziek. Muziek die past bij dat weer. En ik draai ook persoonlijke favorieten. En daar is dit er een van. UB40 met Maybe Tomorrow.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn sta je ongeveer 10 minuten in de file tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg een half uur vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Teenage Dream van niemand minder dan Katy Perry hier op Studio Reden. En het lijkt wel een lekker girlvlogje te zijn, want zo dadelijk hoor je Anastasia met Not That Kind. Naar Boston van Stella Lefty.

alle vertrouwen in dat jij dit een heerlijke girl power combinatie vond. Stella Left, die hoorde je met Boston en daarna Anastasia ook met Not That Kind. Is het zo dadelijk Roxy Music met More Than This naar Mr. Sam Smith met To Die For.

Roxy Music, More Than This hier op Studio Reden. Mocht je met dat warme weer nou inspiratie zoeken om gewoon lekker binnen te blijven zitten, of motivatie ook wel, voor die ventilator met een bak popcorn en je zoekt met kinderen of zonder kinderen een leuke film, denk dan eens aan Zootropolis. En Zootropolis heeft een tweede versie gekregen, of een tweede film moet ik zeggen. En niemand minder dan Shakira heeft daar de soundtrack voor gemaakt. Die heet Zoo en hoor je nu hier op Goedemiddag bij Studio Reden. Come on.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden.

0: dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je meer dan een uur tijdverlies tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo is de vertraging een half uur. Op de N322 Nijmegen-Beneden-Leeuwen bij Deest ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag, zaterdag 11 juli 2026. Het is 3 uur geweest. Je luistert naar Goedemiddag hier op Studio Reden met Armin van Buuren, Another en Destiny's Child. Say my name. Studio Reden. En ik hoor de verwondering in je stem van, hè, Robert Goelen. Ja, ik geef lekker de plaatjes water voor collega Fardau. Met onder andere Kiga Kalik en Griffin, Narita Ora en Girls.

combinatie, hè? Ja, sorry, zat er doorheen. Maar wat een goede combinatie. Kiko, Khalid en Griffin met Save My Love hier op Studio Reden bij deze goedemiddag. Op zaterdagmiddag is het dadelijk Imagine Dragons met On Top of the World. En ik zei het in het eerste uur al, ik hou ervan om persoonlijke favorieten uit mijn platenkoffer mee te brengen. En dit is er één van. En die past ook heerlijk bij het weer. Bob Marley en de Wailers met Could You Be Loved.

0: On Top of the World van Imagine Dragons hier op Studio Reden. En het verlengde daarvan, denk ik, als jij je toch on top of the world voelt, of eigenlijk zou moeten voelen, maar je wel wat aankondiging of aanmoediging kan gebruiken, dan zou ik zeggen, luister eens naar de woorden van Elisa met Kies Mij.
1: Hi, dit is Elisa en je luistert naar Robert Goelie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk met meerdere voertuigen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk nog een uur lang afgesloten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 304 Apeldoorn richting Ede door werkzaamheden op de A50 bij Otterlo 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, het kan niet missen dat hij deze plaat in de Johan Cruijff Arena gedaan moet hebben natuurlijk. Hè. Volgens mij 4 avonden stond hij er helemaal uitverkocht, helemaal plat gespeeld. Bruno Mars, I Just Might. En daarvoor hoorde je Ik Kies Mij van Elisa. En liet ze mij afgelopen week weten met een appje. Er komt nieuwe muziek aan, er komt een nieuwe plaat aan. En die ga je zeker weten horen hier op Studio Reden bij dan wel goedemorgen, dan wel goedemiddag. Wat je zo gaat horen is Frey met How to Save a Life na Climby Fisher met Love Changes.

Gray met How to Save a Life. En er zit wel een heel bijzonder verhaal achter. Hè? Want als je dan een beetje op zoek gaat van nou, wat is het idee achter deze plaat geweest. Leadzanger van The Fray, Isaac Slade, die heeft jarenlang meegelopen met een kamp voor jongeren die risico liepen voor hunzelf, voor hun omgeving. En die eigenlijk nou, een beetje uitgerangeerd waren. En hij heeft deze plaat gemaakt voor een specifieke 17-jarige jongen die gewoon zo hulpeloos en zo gefrustreerd was. En die frustratie nam Isaac Slade ook over, want het lukte hem gewoon niet om in die zelfdestructieve cyclus te komen van die jongen. Of het hem gelukt is, weet ik niet, heb ik niet kunnen vinden, maar het was wel een prachtige plaat. Fray met How to Save a Life. Over mooi gesproken, je hoort zo dadelijk Harry Styles met Sign of the Times. Er zit ook een prachtige boodschap achter. Jan van Gelderen komt de studio in om jou en mij te vertellen wat je op deze zonnige zaterdag kan verwachten. Na Stay Kensington.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Wat een prachtige plaat is het, hè? En mocht je denken van, ah, Lord, wat heb je het nou over? Zoek de lyrics van deze plaat even op. En zoek de songtekst op. Het is echt, echt, echt een hele mooie plaat. Ik ben zelf niet een bijzonder groot fan van Harry Styles. Maar deze plaat mag er echt wel zijn. Sign of the Time is als het hier op Sido reden. En over tijd gesproken, oei, het is al bijna 4 uur. Time flies when you're having fun. Ik ga jou in ieder geval een hele fijne zaterdag wensen. En niet te vergeten is het morgen natuurlijk zondag. En is het om 10 uur natuurlijk weer een nieuwe goedemorgen voor jou hier op Studio Reden. En in de middag om 2 uur ga ik weer de plaatje zwaar te geven voor collega Varda van Eeren. Stay safe. Het wordt warm. Drink goed, eet goed, let een beetje op de mensen om je heen. Bel een keer extra bij de buren aan als ze op leeftijd zijn om te kijken of het goed met ze gaat. En maak er vooral een hele mooie zorgeloze zaterdag van. Spreken we elkaar morgen. Abong is goed. Dag.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Een uur vertraging. 2 rijstroken zijn nog even dicht. Op de N322 Nijmegen richting Beneden-Leeuwen tussen Ewijk en Dees 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet van je zomer.
3: Reden. Roosendaal Centraal. We will find-

Birds and I waren het had. Daar begonnen we mee. En wij zijn bezig met de zaterdagmiddag gebeurtenis Radio Roosendaal Centraal. En ja, dankjewel Robert Goelie. Die gaat weer heen vanuit de studio. Heeft hier de hele dag gezeten hoor. Jonge. Maar goed, regio-informatie, feiten uit de pophistorie en heel veel lekkere muziek. Hier is Zed.

Z op Studio Reden. Ja, we maken er gewoon een hele gezellige zaterdagmiddag van. Het is heerlijk weer. Ja, lekker zomers toch. En vakantietijd. En ja, wat wil je

0: Kyle Horan met Dinner Party. Dat doen we straks wel. Ja, Dinner Party. Volgens mij gaan de meeste mensen wel barbecuen, dacht ik zo. En hiervoor nog Michael Jackson. Wanna be starting something op Studio Reden. Dan moet ik even mijn lijstje opzoeken. Daar heb ik hem. Wandeling langs Schotse hooglanders op de Veluwezoom. Ja, daar gaat het bericht over. Liefhebbers van natuur en wilde dieren kunnen morgenavond, 12 juli is dat is het dan, mee op pad in Nationaal Park Veluwezoom. Tijdens een avondwandeling van natuurmonumenten ontdekken deelnemers alles over de Schotse hooglanders die daar grazen. Een gids vertelt over het gedrag van deze indrukwekkende runderen en kans is groot dat ook herten of wilde zwijnen worden gespot. De wandeling die start om 6 uur bij de Carolinahoeve. Aanmelden, dat doe je via natuurmonumenten.nl. Dus dat morgenavond vanaf 6 uur een wandeling langs de Schotse hooglanders op de Veluwezoom. Kijk even op natuurmonumenten.nl. Daar vind je veel meer informatie en dan kan je ook aanmelden. Dus ja, zo toch? Ja toch?
1: Dit is Studio Reden.
0: Ja, straks nog meer regio-informatie. Alle redenen om te blijven luisteren. En tot aan 6 uur, Reden Roosendaal Centraal. En wat feitjes uit de pophistorie, ook bijzonder interessant. En lekkere muziek, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En nu, zomers, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince, Summertime.

Dat was Taylor Swift. En volgens mij is die onlangs getrouwd, hè? Ja, met die bekende voetbalplayer uit Amerika. En dat was het hitje van haar I Knew It, I Knew You. Hiervoor nog DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince met Summertime. En straks Samberg met Home Wrecker, Davina Michel, Beat Me. En nu Frank Boeiengroep, Kronenburg Park.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat bij Kootwijk een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En door de afgesloten A50 ook file op de N301 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden. Roosendaal Centraal.

0: zojuist met Homewrecker. Hiervoor nog Davina Michel met Beat Me. En uit Nijmegen hadden we Frank Boeiengroep met Kronenburg Park. Dat is ook een heel mooi park daar in Nijmegen. Moet je voor alles naartoe gaan. Dan heb ik wel wat informatie. Want op Landgoed Middachten klinkt morgen bijzondere zomermuziek. Vanaf 11:30 treedt daar het Jong Nederlandse Blazers Ensemble op. Een groep jonge toptalenten van de Nederlandse conservatoria. De muzici worden begeleid door ervaren spelers van het Nederlands Blazers Ensemble en brengen een mix van ontroerende en feestelijke klanken. Het concert maakt deel uit van de zomerserie op middachten. Kaarten die kosten €18,50 in de voorverkoop. Dus dat op Landgoed Middachten. Morgen dus vanaf 11:30 een zomerconcert van het Jong Nederlands Blazers Ensemble.
1: Studio Reden.

Hiervoor nog Natasha Bedingfield met These Words. Het is vandaag 11 juli. En ook vandaag bladeren we weer door de popgeschiedenis. En 11 juli blijkt een dag waarop de sterren letterlijk en figuurlijk goed stonden voor de muziek. Want in 1969 verscheen Space Oddity van David Bowie. Het nummer kwam uit vlak voor de historische maanlanding van Apollo 11... en groeide uit tot een van de meest iconische popsongs ooit. Bowie zette zichzelf definitief mee op de muzikale wereldkaart. 6 jaar later, in 1975, begon ook voor Fleetwood Mac een nieuw hoofdstuk. Het eerste album met Lindsey Buckingham en Stevie Nicks lag in de winkels. Die frisse bezetting bleek een gouden set. Want 2 jaar later volgde het legendarische Rumours, een van de best verkochte albums aller tijden. En in 1999 was het de zomer van Ricky Martin. Met Living La Vida Loca stond hij overal ter wereld op nummer 1 en gaf hij de Latin pop een enorme internationale impuls. En in Nederland denken we op 11 juni ook aan Herman Brood. De muzikant, kunstenaar en eeuwige rock'n'roll rebel overleed op deze dag in 2001. Maar zijn muziek en zijn eigenzinnige persoonlijkheid die leven nog altijd voort. Dat was 11 juli in de popgeschiedenis. Morgen ontdekken we opnieuw welke muziekverhalen deze datum onvergetelijk maakten. Ja, dan hebben we ook nog wat lekkere muziek voor jou. Ruben Hillen die komt eraan met 20 Seconds. En nu de Pointer Sisters uit de jaren 80. He's So Shy.

0: Ja, hij heeft maar een paar seconden nodig. Ik iets meer. Maar goed, dat was Ruben Hillen. 20 seconds. En hiervoor nog de Pointer Sisters met He's So Shy op Studio Reden. Vrienden, straks in het tweede gedeelte nog meer regio-informatie. Lekkere muziek. En ja, ik zou zeggen, blijf lekker hangen. We maken er gewoon een gezellige zaterdagmiddag van. Earth, Wind & Fire, die komen er nog aan met Let's Groove. En nu, Selena Gomez, Back to You. Tot zometeen.
1: Took you like

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar...

0: techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N304 Apeldoorn-Ede staat bij Otterlo een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

beginning. En we begonnen dit uur met Coldplay, A Sky Full of Stars. Vrienden, welkom terug. Nog een uur, Greta Roosendaal Centraal. Tot aan 6 uur, blijf lekker hangen. Regio-informatie, lekker muziek met zometeen Alec en Jess Glynn. En nu Dido, live voor Rent.

0: Steeg. Op het Amaliaplein verkopen hobbykwekers iedere zaterdagochtend onbespoten groenten, fruit, kruiden, planten, bloemen en huisgemaakte lekkernijen zoals jam en sap. De kleinschalige markt begon 7 jaar geleden met 3 tafeltjes in een tuin en is inmiddels een gezellige zomerse traditie geworden. De Oostmarkt is van juli tot en met september elke zaterdag geopend van 10 tot 12 uur. En ik ben er zelf vanochtend ook maar eventjes geweest. Hè? Nou, ik kan je vertellen, ontzettend leuk en ontzettend gezellig. En wat een lekkere producten toch allemaal. Dus dat iedere zaterdag deze maanden de Oostmarkt in de steeg. Ga er met z'n allen lekker heen. Dat is bijzonder gezellig. En als je toch even niks te doen hebt, is het toch wel even een mooie bezigheid, toch?
1: Studio Reden.
2: Studio Reden.

zelfde zakje diamanten bij zich. Diamonds, Rihanna, hier vorig Madonna uit het verleden Into the Groove. Lekkere zomers toch op je radio. Studio Reden, Reden Roosendaal Centraal met straks Bouwsaar Magnetic.

0: Aiden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Kootwijk sta je nu 10 minuten in de file. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

typical mail. Dat kwam natuurlijk uit die ene grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. Waarvan we toch heel wat plaatjes hebben gevonden, hoor. Zoals deze dus. Hiervoor nog Bausa met Magnetic. En nu we het toch over streekproducten hebben en evenementen in de streek. Heb ik nog een laatste bericht voor wat betreft deze zaterdagmiddag. Want morgen verandert de wijngaard van Domein Hof de Dieren in een gezellige landgoedmarkt. Van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kunnen bezoekers er terecht voor bijzondere producten rond wonen, eten, tuin- en streekproducten. Op het historisch landgoed staan verschillende lokale ondernemers en makers klaar. De toegang en het parkeren die zijn helemaal gratis. Ook honden zijn welkom, die kun je ze lekker uitlaten, zolang ze aangeleid blijven. Dus dat morgen, wijngaard, Domein Hof de Dieren, gezellige landgoedmarkt. Dus ga er lekker kijken, het is bijzonder gezellig. Ik denk er ook maar eens even over. Maar goed, dan zien we morgen wel weer. Heb je ook nog wat informatie, stuur dan je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Die kan je downloaden via onze website studioreden.nl. En dan ben je ook weer op de hoogte van het streeknieuws. Ja, ik zie Jan, de weerman, al binnenkomen in de studio. Die gaat straks over het weer vertellen. Eerst Cameron Whitcomb.

0: gezellig bij elkaar zitten, hoor. Straks gaan we in onze handen klappen met Sia. Eerst is hier Jan en hij gaat vertellen over het weer.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang zonnig en zomers warm. Pas na zonsondergang koelt het flink af en vannacht komen de minima uiteindelijk uit tussen 13 en 16 graden. Daarbij blijft het helder en staat er maar weinig wind. Morgenochtend kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 of 31 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en zomers tot tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot het volgende weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Clap Your Hands van Sia. En we blijven lekker klappen, want het is bijna zaterdagavond. En het is even tijd voor het diner of de barbecue. We maken een gezellige zaterdagavond van. Morgen is Rede Roosendaal Centraal terug met regio-informatie, feitennet, pophistorie. En natuurlijk heel belangrijk, het borrelmoment. Dus luister morgen ook weer. Stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl. We gaan eruit met Willy Ocean. Loverboy, tot morgen.
1: Studio Reden.

0: Zes uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: een uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen...

Khamenei heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

beste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump.

tref. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

dit Van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchová. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.